Chabwino kunde dwa atu omvera titogoze kuna kuli konseko kumene mukupezeka ndi wairesi kuti yai imene ndiye wairesi yanu tikupasilani tinyimbo.

Sokose kwambiri wakondedwa athu omvera kwina kuli konseko kumene muli chau yake ndimeneyi zonse zabwino bwino.